0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Oud-Verlaat is een deel van de Vlietkade afgesloten voor verkeer en voetgangers. Het wegdek is door verzakkingen en schade aan de verharding te slecht en daardoor onveilig geworden. Verkeer wordt omgeleid via de Strandweg en de Rottekade. De geplande reconstructie van de Vlietkade, die eigenlijk in 2027 zou plaatsvinden, is vanwege deze situatie naar voren gehaald. En in Nieuwekerk aan den IJssel vindt op dinsdag 8 september... een verspillingsvrij diner plaats bij de Weidetuin. Het diner wordt georganiseerd door het duurzaamheidsplatform Zuidplas, de Weidetuin en de gemeente Zuidplas. 40 gasten kunnen gratis aanschuiven voor een maaltijd die in het teken staat van verbinding en het tegengaan van voedselverspilling. De groenten komen uit de Weidetuin, waar momenteel veel oogst is. Welke groente de kok krijgt, hoort hij pas 1 of 2 dagen van tevoren. De organisatie wil met het diner mensen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengen. En Stichting Molen Kortenoord maakt kans op de Erfgoedparel 2026... met het project Gekleurde Zeilen in de Wind. Van de 30 genomineerde initiatieven zijn er nog 5 over. De stichting roept inwoners op om te stemmen. Bij winst gaat de geldprijs van €2000 naar plannen voor de nieuwe gekleurde zeilen in 2027. Stemmen kan tot 21 september. En kijk even op de website van Stichting Molen Kortenoord hoe dat kan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, een windkracht 4 tot 5. De maximumtemperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Oud-Verlaat is een deel van de Vlietkade afgesloten voor verkeer en voetgangers. Het wegdek is door verzakkingen en schade aan de verharding te slecht

0: en daardoor onveilig geworden. Verkeer wordt omgeleid via de Strandweg en de Rottekade. De geplande reconstructie van de Vlietkade, die eigenlijk in 2027 zou plaatsvinden, is vanwege deze situatie naar voren gehaald. En in Nieuwekerk aan den IJssel vindt op dinsdag 8 september een verspillingsvrij diner plaats bij de Weidetuin. Het diner wordt georganiseerd door het duurzaamheidsplatform Zuidplas, de Weidetuin en de gemeente Zuidplas. 40 gasten kunnen gratis aanschuiven voor een maaltijd die in het teken staat van verbinding en het tegengaan van voedselverspilling. De groenten komen uit de Weidetuin, waar momenteel veel oogst is. Welke groente de kok krijgt, hoort hij pas 1 of 2 dagen van tevoren. De organisatie wil met het diner mensen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengen. En Stichting Molen Kortenoord maakt kans op de Erfgoedparel 2026... met het project Gekleurde Zeilen in de Wind. Van de 30 genomineerde initiatieven zijn er nog 5 over. De stichting roept inwoners op om te stemmen. Bij winst gaat de geldprijs van €2000 naar plannen voor de nieuwe gekleurde zeilen in 2027. Stemmen kan tot 21 september. En kijk even op de website van Stichting Molen Kortenoord hoe dat kan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien, soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, een windkracht 4 tot 5. De maximumtemperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
2: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Oud-Verlaat is een deel van de Vlietkade afgesloten voor verkeer en voetgangers. Het wegdek is door verzakkingen en schade aan de verharding te slecht en daardoor onveilig geworden. Verkeer wordt omgeleid via de Strandweg en de Rottekade. De geplande reconstructie van de Vlietkade, die eigenlijk in 2027 zou plaatsvinden, is vanwege deze situatie naar voren gehaald. En in Nieuwekerk aan den IJssel vindt op dinsdag 8 september een verspillingsvrij diner plaats bij de Weidetuin. Het diner wordt georganiseerd door het duurzaamheidsplatform Zuidplas, de Weidetuin en de gemeente Zuidplas. 40 gasten kunnen gratis aanschuiven voor een maaltijd die in het teken staat van verbinding en het tegengaan van voedselverspilling. De groenten komen uit de Weidetuin, waar momenteel veel oogst is. Welke groente de kok krijgt, hoort hij pas 1 of 2 dagen van tevoren. De organisatie wil met het diner mensen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengen. En Stichting Molen Kortenoord maakt kans op de Erfgoedparel 2026 met het project Gekleurde Zeilen in de Wind. Van de 30 genomineerde initiatieven zijn er nog 5 over. De stichting roept inwoners op om te stemmen. Bij winst gaat de geldprijs van €2.000 naar plannen voor de nieuwe gekleurde zeilen in 2027. Stemmen kan tot 21 september. En kijk even op de website van Stichting Molen Kortenoord hoe dat kan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was er vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien, soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, een windkracht 4 tot 5. De maximum temperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: Radio.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Oud-Verlaat is een deel van de Vlietkade afgesloten voor verkeer en voetgangers. Het wegdek is door verzakkingen en schade aan de verharding te slecht en daardoor onveilig geworden. Verkeer wordt omgeleid via de Strandweg en de Rottekade. De geplande reconstructie van de Vlietkade, die eigenlijk in 2027 zou plaatsvinden, is vanwege deze situatie naar voren gehaald. En in Nieuwekerk aan den IJssel vindt op dinsdag 8 september... een verspillingsvrij diner plaats bij de Weidetuin. Het diner wordt georganiseerd door het duurzaamheidsplatform Zuidplas, de Weidetuin en de gemeente Zuidplas. 40 gasten kunnen gratis aanschuiven voor een maaltijd die in het teken staat van verbinding en het tegengaan van voedselverspilling. De groenten komen uit de Weidetuin, waar momenteel veel oogst is. Welke groente de kok krijgt, hoort hij pas 1 of 2 dagen van tevoren. De organisatie wil met het diner mensen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengen. En Stichting Molen Kortenoord maakt kans op de Erfgoedparel 2026... met het project Gekleurde Zeilen in de Wind. Van de 30 genomineerde initiatieven zijn er nog 5 over. De stichting roept inwoners op om te stemmen. Bij winst gaat de geldprijs van €2000 naar plannen voor de nieuwe gekleurde zeilen in 2027. Stemmen kan tot 21 september. En kijk even op de website van Stichting Molen Kortenoord hoe dat kan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien, soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, een windkracht 4 tot 5. De maximumtemperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Kardisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselen bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Oud-Verlaat is een deel van de Vlietkade afgesloten voor verkeer en voetgangers. Het wegdek is door verzakkingen en schade aan de verharding te slecht en daardoor onveilig geworden. Verkeer wordt omgeleid via de Strandweg en de Rottekade. De geplande reconstructie van de Vlietkade, die eigenlijk in 2027 zou plaatsvinden, is vanwege deze situatie naar voren gehaald. En in Nieuwekerk aan den IJssel vindt op dinsdag 8 september een verspillingsvrij diner plaats bij de Weidetuin. Het diner wordt georganiseerd door het duurzaamheidsplatform Zuidplas, de Weidetuin en de gemeente Zuidplas. 40 gasten kunnen gratis aanschuiven voor een maaltijd die in het teken staat van verbinding en het tegengaan van voedselverspilling. De groenten komen uit de Weidetuin, waar momenteel veel oogst is. Welke groente de kok krijgt, hoort hij pas 1 of 2 dagen van tevoren. De organisatie wil met het diner mensen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengen. En Stichting Molen Kortenoord maakt kans op de Erfgoedparel 2026 met het project Gekleurde Zeilen in de Wind. Van de 30 genomineerde initiatieven zijn er nog 5 over. De stichting roept inwoners op om te stemmen. Bij winst gaat de geldprijs van €2.000 naar plannen voor de nieuwe gekleurde zeilen in 2027. Stemmen kan tot 21 september. En kijk even op de website van Stichting Molen Kortenoord hoe dat kan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was er vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien, soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5. De maximum temperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Carnisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselen bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB.
3: Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij Rozenburg kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een 30 minuten vertraging. De Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: is een deel van de Vlietkade afgesloten voor verkeer en voetgangers. Het wegdek is door verzakkingen en schade aan de verharding te slecht en daardoor onveilig geworden. Verkeer wordt omgeleid via de Strandweg en de Rottekade. De geplande reconstructie van de Vlietkade, die eigenlijk in 2027 zou plaatsvinden, is vanwege deze situatie naar voren gehaald. En in Nieuwekerk aan den IJssel vindt op dinsdag 8 september een verspillingsvrij diner plaats bij de Weidetuin. Het diner wordt georganiseerd door het duurzaamheidsplatform Zuidplas, de Weidetuin en de gemeente Zuidplas. 40 gasten kunnen gratis aanschuiven voor een maaltijd die in het teken staat van verbinding en het tegengaan van voedselverspilling. De groenten komen uit de Weidetuin, waar momenteel veel oogst is. Welke groente de kok krijgt, hoort hij pas 1 of 2 dagen van tevoren. De organisatie wil met het diner mensen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengen. En Stichting Molen Kortenoord maakt kans op de Erfgoedparel 2026... met het project Gekleurde Zeilen in de Wind. Van de 30 genomineerde initiatieven zijn er nog 5 over. De stichting roept inwoners op om te stemmen. Bij winst gaat de geldprijs van €2000 naar plannen voor de nieuwe gekleurde zeilen in 2027. Stemmen kan tot 21 september. En kijk even op de website van Stichting Molen Kortenoord hoe dat kan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, een windkracht 4 tot 5. De maximumtemperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Kardisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselen bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB.
3: Er staat 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Kapelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shandiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstige

0: werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10 uur in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 27 augustus. Aanvankelijk was vandaag veel bewolking. Rond het middaguur viel een eerste bui. Maar daarna brak de zon goed door en liep de temperatuur meteen op richting de 27 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met onweer. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De aangevoerde lucht is minder warm. Het wordt in de middag rond de 22 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen verspreid over de dag ook nog enkele buien. Er waait dan een matige wind uit de richtingen tussen zuid en zuidwest. Aan zee waait er af en toe een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5. De maximumtemperatuur in de middag rond de 21 tot 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal pittige buien behoorlijk groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds een file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. Rechterrijstrook is afgekruist. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een beschieting op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen van dat er was geschoten. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zouden zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeesestraat in Rotterdam-Carnisse. Delen van een deur kwamen in de gang terecht en op straat ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee hij de naamsverandering meteen laat ingaan. Lake Ontario die grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop toch dat dit middel werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen zijn besmet. Daarbij zijn inmiddels ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. 2 files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Prinsenviel en Zonzeel doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Kapelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden.

0: En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen en ook dan vallen weer een aantal buien of enige regen bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 22 graden. Op zondag nog maar weinig verandering, af en toe zon, opnieuw enkele buien, een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag, de laatste dag van de weerkundige zomer, blijft de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige, aan zee krachtige wind uit het zuidwesten, een afwisseling van zon en wolken en een aantal buien en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. A73 van Venlo naar Maasbracht tussen Belfeld en de Zwalmentunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is even dicht geweest vanwege de hoge vrachtwagen, maar is op dit moment weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 1:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeese straat in Rotterdam-Karnisse. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Daar werd ook een ruit ingegooid met een steen. In beide gevallen zijn nog geen aanhoudingen verricht. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger voor de huisarts in Roon, die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had problemen met alcohol. Sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er weer spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek dat 3 jaar heeft geduurd. 2 jaar geleden werd bijvoorbeeld bij de arts een keer een alcoholpromillage gemeten van 3,3 promiel. In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand in onze regio, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk zitten er ruim 400.000 mensen in de bijstand, een stijging van 4.000 ten opzichte van vorig jaar. En dat aantal neemt al 3 jaar op rij toe. In Rotterdam en omgeving is in diezelfde periode juist een lichte daling te zien. De stad telt 36.000 mensen in de bijstand. Dat komt neer op 5-6% van de bevolking. Ook in de rest van de regio is sprake van een daling. En koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij is 89 jaar, overleed in het ziekenhuis in Oslo, werd vanmorgen bekendgemaakt.
2: Kong Harald is dood. In meldingen. Kong Harald bleef 89 jaar gammel. Kronprins Håkon bleef Norges nye konge, i det hans far gikk bort.
1: Harald was nog altijd koning en zat 35 jaar op de troon, overleed rond 6:30 vanmorgen in de bijzijn van onder meer zijn vrouw en kroonprins Håkon. Harald onderging de laatste jaren meerdere operaties. Hij stelde onder meer van blaaskanker, maar in februari werd hij opnieuw ziek. Harald was de oudste koning in Europa. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Daar kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schiphol-tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10:00 in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 28 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal ook met onweer en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts

0: Van buien en een maximum temperatuur rond de 21 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhees en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens, 10 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeese straat in Rotterdam-Karnisse. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Daar werd ook een ruit ingegooid met een steen. In beide gevallen zijn nog geen aanhoudingen verricht. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger voor de huisarts in Roon, die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had problemen met alcohol. Sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er weer spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek dat 3 jaar heeft geduurd. 2 jaar geleden werd bijvoorbeeld bij de arts een keer een alcoholpromillage gemeten van 3,3 promiel. In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand in onze regio, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk zitten er ruim 400.000 mensen in de bijstand, een stijging van 4.000 ten opzichte van vorig jaar. En dat aantal neemt al 3 jaar op rij toe. In Rotterdam en omgeving is in diezelfde periode juist een lichte daling te zien. De stad telt 36.000 mensen in de bijstand. Dat komt neer op 5-6% van de bevolking. Ook in de rest van de regio is sprake van een daling. En koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij is 89 jaar, overleed in het ziekenhuis in Oslo, werd vanmorgen bekendgemaakt.
2: Kong Harald is dood. In meldingen. Kong Harald bleef 89 jaar gammel. Kronprins Haakon bleef Norges nye konge, i det hans far gikk bort.
1: Harald was nog altijd koning en zat 35 jaar op de troon. Overleed rond 6:30 vanmorgen in de bijzijn van onder meer zijn vrouw en kroonprins Haakon. Harald onderging de laatste jaren meerdere operaties. Hij stelde onder meer van blaaskanker, maar in februari werd hij opnieuw ziek. Harald was de oudste koning in Europa. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Daar kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En voor de N9 Den Helder ook maar bij Bergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10 uur in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 28 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal ook met onweer en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen en ook dan vallen weer een aantal buien of enige regen. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 22 graden. Op zondag nog maar weinig verandering, af en toe zon. Opnieuw enkele buien, een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag, de laatste dag van de weerkundige zomer, blijft de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige aan zee krachtige wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken en een aantal buien. En een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, vooral in het zuiden merk je dat. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom Noord en Knoopert Markizaat 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 20 minuten extra reistijd op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En A73 Maasbracht-Venlo tussen Maasbracht en Linnen doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn twee nieuwe artsen gevonden als vervanger van een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Maar sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon wel zonder arts. Twee anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook een spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij die arts dus een alcoholpromillage van 3,3 promiel gemeten. Dat staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente er actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Uit eigen beweging trad de gemeente honderden keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurt zoiets niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met de auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat ook nog eens een keer naakt in de auto. Volgens de woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer ook last had van het voorval, kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie. Nadat iemand alarm had geslagen, gingen agenten afgelopen weekend langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het de troep te zijn. Uiteindelijk gaf de man toe dat hij hulp nodig had bij het verzorgen van de vogels. Een paar dagen later werden ze allemaal gevangen en bleken er dus 65 te zijn. Het weer wisselen bewolkt. Vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Vooral vertraging op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Beest 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Knobbert Markizaat ruim 3 kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grensovergang bij Zevenaar heb je nu 1/2 uur vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Knobbert Galder en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shandiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10:00 in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 28 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal ook met onweer en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen en ook dan vallen weer een aantal buien of enige regen. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 22 graden. Op zondag nog maar weinig verandering, af en toe zon. Opnieuw enkele buien, een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag, de laatste dag van de weerkundige zomer, blijft de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige aan zee krachtige wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken en een aantal buien. En de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat 160

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn twee nieuwe artsen gevonden als vervanger van een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Maar sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon wel zonder arts. Twee anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook een spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij die arts dus een alcoholpromillage van 3,3 promiel gemeten. Dat staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente er actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Uit eigen beweging trad de gemeente 100 keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurt zoiets niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met de auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat ook nog eens een keer naakt in de auto. Volgens de woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer ook last had van het voorval, kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie. Nadat iemand alarm had geslagen, gingen agenten afgelopen weekend langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het de troep te zijn. Uiteindelijk gaf de man toe dat hij hulp nodig had bij het verzorgen van de vogels. Een paar dagen later werden ze allemaal gevangen en bleken er dus 65 te zijn. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Maastricht heb je een uur vertraging tussen Wessem en Echt. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor heb je ook een uur vertraging op de A73 bij Roermond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shandiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10:00 in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 28 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal ook met onweer en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen en ook dan vallen weer een aantal buien of enige regen. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 22 graden. Op zondag nog maar weinig verandering, af en toe zon, opnieuw enkele buien, een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag, de laatste dag van de weerkundige zomer, blijft de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige, aan zee krachtige wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken en een aantal buien. En een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging door een auto met pech. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam, voor de Noordtunnel bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger van een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Maar sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon wel zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook een spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij die arts dus een alcoholpromillage van 3,3 promiel gemeten. Dat staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente er actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Uit eigen beweging trad de gemeente 100 keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurt zoiets niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met de auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat ook nog eens een keer naakt in de auto. Volgens de woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer ook last had van het voorval, kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie. Nadat iemand alarm had geslagen, gingen agenten afgelopen weekend langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het de troep te zijn. Uiteindelijk gaf de man toe dat hij hulp nodig had bij het verzorgen van de vogels. Een paar dagen later werden ze allemaal gevangen en bleken er dus 65 te zijn. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10:00 in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 28 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal ook met onweer en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen en ook dan vallen weer een aantal buien of enige regen. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 22 graden. Op zondag nog maar weinig verandering. Af en toe zon, opnieuw enkele buien, een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op maandag, de laatste dag van de weerkundige zomer, blijft de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige aan zee krachtige wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken en een aantal buien. En een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Mijn naam is Ben Waardmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 420 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afritkerk Driel rijd je de file in. Het rijdt langzaam over 16 kilometer met een uur vertraging. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Vanuit de Belgische grens rijd je direct de file in tot knooppunt Zoomland. 14 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 is het druk richting Os, 20 minuten oponthoud tussen Heteren en Ravenstein. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 50 minuten vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Dordrecht was vanmorgen op klaarlichte dag een gewapende overval op een juwelier. Personeel en klanten zijn erbij bedreigd met een vuurwapen. De daders kwamen op een fatbike de winkel ingereden en hebben vitrines kapotgeslagen. Daarna zijn ze met een onbekende buit vertrokken. Bij de overval raakte niemand gewond en de daders zijn nog niet gepakt. In een tuin in Bokstol is gisteravond een vrouw uit Schiedam dood aangetroffen. Een bekende van haar heeft zichzelf bij de politie gemeld en is aangehouden. De politie denkt dat de Schiedamse door een misdrijf om het leven is gekomen, maar wat er dan is gebeurd is niet bekend. Volgens buurtbewoners bij Omroep Brabant hadden de twee een relatie met elkaar. De Nederlandse geheime diensten mogen straks veel meer in hun onderzoeken naar terreurorganisaties en verdachte hackers. Een van de grootste veranderingen is dat er niet meer vooraf toestemming gevraagd hoeft te worden aan de rechter. Ze mogen straks al aan hun onderzoek beginnen, terwijl die aanvraag nog loopt. Dat moet veel kostbare tijd schelen, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken van levensbelang is met de dreigingen in de wereld. En NEC en AZ hebben in de Europa League voor de helft dezelfde tegenstanders geloot. Ze moeten allebei tegen Juventus, Benfica, Dynamo Zagreb en Arad Armenia spelen. Verder heeft AZ ook Sparta Praag en Sunderland geloot. NEC is nog onder meer gekoppeld aan Stade Rennes. In de Conference League heeft Ajax een zware loting met Atalanta, Midtjylland en Getafe. FC Twente heeft het een stuk beter getroffen met onder meer Freiburg, FC Toen en Aarhus. Het weer, vanmiddag kans op stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht ook buien en onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog naar verwachting tot 3:30 vanmiddag. Het doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem, want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10:00 in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 28 augustus. Vanmorgen was het droog, het was weliswaar bewolkt en de temperatuur liep nog op zo'n 21 tot 22 graden. Vanmiddag trokken een paar pittige buien met onweer over onze regio en in de regen was het nog maar 16 à 17 graden. Het blijft voorlopig wisselvallig, dat betekent ook komende avond en nacht dat de kans

0: Ook wat mooi weerwolken, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook op woensdag kan er weliswaar een enkele lokale bui vallen, maar veelal zal het droog zijn met flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
1: Mijn naam is Sven Waardmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Dordrecht was vanmorgen op klaarlichte dag een gewapende overval op een juwelier. Personeel en klanten zijn erbij bedreigd met een vuurwapen. De daders kwamen op een fatbike de winkel ingereden en hebben vitrines kapotgeslagen. Daarna zijn ze met een onbekende buit vertrokken. Bij de overval raakte niemand gewond en de daders zijn nog niet gepakt. In een tuin in Bokstol is gisteravond een vrouw uit Schiedam dood aangetroffen. Een bekende van haar heeft zichzelf bij de politie gemeld en is aangehouden. De politie denkt dat de Schiedamse door een misdrijf om het leven is gekomen, maar wat er dan is gebeurd is niet bekend. Volgens buurtbewoners bij Omroep Brabant hadden de twee een relatie met elkaar. De Nederlandse geheime diensten mogen straks veel meer in hun onderzoeken naar terreurorganisaties en verdachte hackers. Een van de grootste veranderingen is dat er niet meer vooraf toestemming gevraagd hoeft te worden aan de rechter. Ze mogen straks al aan hun onderzoek beginnen, terwijl die aanvraag nog loopt. Dat moet veel kostbare tijd schelen, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken van levensbelang is met de dreigingen in de wereld. En NEC en AZ hebben in de Europa League voor de helft dezelfde tegenstanders geloot. Ze moeten allebei tegen Juventus, Benfica, Dynamo Zagreb en Arad Armenia spelen. Verder heeft AZ ook Sparta Praag en Sunderland geloot. NEC is nog onder meer gekoppeld aan Stade Rennes. In de Conference League heeft Ajax een zware loting met Atalanta, Midtjylland en Getafe. FC Twente heeft het een stuk beter getroffen met onder meer Freiburg, FC Thun en Aarhus. Het weer, vanmiddag kans op stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht ook buien en onweer.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch, daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10 uur in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 28 augustus. Vanmorgen was het droog, het was weliswaar bewolkt en de temperatuur liep nog op zo'n 21 tot 22 graden. Vanmiddag trokken een paar pittige buien met onweer over onze regio en in de regen was het nog maar 16 à 17 graden. Het blijft voorlopig wisselvallig, dat betekent ook komende avond en nacht dat er kans is op enkele buien. Lokaal met onweer, de minimumtemperatuur gaat terug naar rond de 15 graden. Ook morgen overdag vallen er enkele buien, maar er zijn tijdelijk ook langere droge perioden. Maar op veel zon moeten we niet rekenen. De wind is matig tot krachtig, waait uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting en kan nog zo'n 22 graden worden. Ook op zondag en maandag blijft er kans op een aantal buien. Waait een stevige wind uit het zuidwesten en tussendoor zijn er ook droge perioden met zon. De wind is matig tot krachtig en windkracht 3 tot 4. De minimumtemperatuur schommelt rond zo'n 14 tot 15 graden en de maximumtemperatuur zo'n 21 tot 22 graden. Dinsdag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook op woensdag kan er weliswaar een enkele lokale bui vallen, maar veelal zal het droog zijn. Met flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen Knopend Hoogvliet en Knopend Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen Knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die betrokken waren bij het massale vuurwerk in Leeuwarden vorige week. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod in de Kuip. Daarnaast worden ze ook aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Bij de relschoppers zitten niet alleen mensen die met vuurwerk hebben gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om de boel af te schermen van de camera's. Een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. De dief ging ermee naar een metaalbedrijf in de buurt en heeft daarbij zijn gegevens achtergelaten. Bij het bedrijf herkenden ze de klok en hebben ze de gegevens van de man aan de politie gegeven. Bij de kerk waren ze bang dat de klok al lang in het buitenland was, maar die blijkt dus om de hoek te staan. Hij gaat ook weer terug naar de kerk, maar wanneer is nog niet bekend. Een vrouw die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden. Dat vond ze te zwaar en ging in beroep, maar het hof heeft de taakstraf vervangen door 3 maanden cel. Het rijbewijs blijft wel 3 jaar ingetrokken. De vrouw was beginnend bestuurder, reed veel te hard, had te veel gedronken en zat op haar telefoon onder het rijden. En Ridderkerk gaat meerdere bronzen beelden weghalen van straat. Het moet voorkomen dat er nog meer wordt gestolen. Deze week werd een bronzen beeld gestolen bij een begraafplaats. Er zijn ook meerdere pogingen tot diefstal gedaan, zoals bij een bronzen zonnewijzer in een tuin en een bronzen beeld op de sportlaan in Ridderkerk. Een van de beelden die tijdelijk verdwijnt werd al eens eerder gestolen. Dat is het meisje met de spaarpot. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio. Daarbij is ook kans op onweer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er weer buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files lijken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen, daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort West. 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunette. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechterrijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Donderdagavond werd vanuit de Capelse wijk Schenkel een stille tocht gelopen naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Familie, vrienden en omwonenden stonden stil bij het overlijden van de 20-jarige Shendiro. Hij overleed een week eerder bij een ernstig eenzijdig ongeval op die Prins Alexanderlaan. Twee vrienden die bij hem in de auto zaten, eveneens uit Capelle aan den IJssel, raakten zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. De stille tocht was georganiseerd door vrienden rondom het jonge slachtoffer. De opkomst van honderden mensen getuigt van het grote gemis en verdriet. Samen liepen zij in stilte met kaarsen en bloemen vanaf de Bongert in Schenkel naar de Prins Alexanderlaan in Rotterdam, waar het ongeval plaatsvond. Hier werden bloemen en kaarsen neergelegd en gezamenlijk werd stilgestaan bij het overlijden en vond men steun en troost bij elkaar. De tijdelijke voetgangers- en fietsbrug op de Algrabrug is donderdagavond volledig afgesloten geweest. De aanleiding was dat een automobilist probeerde via het fietspad over de brug te gaan. Er moest met spoed een inspectie worden uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Reizigers konden als alternatief gratis gebruik maken van de waterbus of watertaxi tussen Rivium en de Stormpolder. Op de A20 tussen Capelle aan den IJssel en het Terbrechtseplein heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen van Defensie en een auto kwamen rond 10:00 in de ochtend met elkaar in botsing, waarna de auto op zijn kop terecht kwam. De bestuurster is door de brandweer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. De snelweg richting Hoek van Holland werd volledig afgesloten en rond 11:30 werd de weg weer vrijgegeven. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 28 augustus. Vanmorgen was het droog, het was weliswaar bewolkt en de temperatuur liep nog op zo'n 21 tot 22 graden. Vanmiddag trokken een paar pittige buien met onweer over onze regio en in de regen was het nog maar 16 à 17 graden. Het blijft voorlopig wisselvallig, dat betekent ook komende avond en nacht dat er kans is op enkele buien. Lokaal met onweer, de minimumtemperatuur gaat terug naar rond de 15 graden. Ook morgen overdag vallen er enkele buien, maar er zijn tijdelijk ook langere droge perioden. Maar op veel zon moeten we niet rekenen. De wind is matig tot krachtig, waait uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting en het kan nog zo'n 22 graden worden. Ook op zondag en maandag blijft er kans op een aantal buien. Waait een stevige wind uit het zuidwesten en tussendoor zijn er ook droge perioden met zon. De wind is matig tot krachtig, een windkracht 3 tot 4. De minimumtemperatuur schommelt rond zo'n 14 tot 15 graden en de maximumtemperatuur zo'n 21 tot 22 graden. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook op woensdag kan er weliswaar een enkele lokale bui vallen, maar veelal zal het droog zijn. Met flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. Op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht sta je in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die betrokken waren bij het massale vuurwerk in Leeuwarden vorige week. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod in de Kuip. Daarnaast worden ze ook aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Bij de relschoppers zitten niet alleen mensen die met vuurwerk hebben gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om de boel af te schermen van de camera's. Een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. De dief ging ermee naar een metaalbedrijf in de buurt en heeft daarbij zijn gegevens achtergelaten. Bij het bedrijf herkenden ze de klok en hebben ze de gegevens van de man aan de politie gegeven. Bij de kerk waren ze bang dat de klok al lang in het buitenland was, maar die blijkt dus om de hoek te staan. Hij gaat ook weer terug naar de kerk, maar wanneer is nog niet bekend. Een vrouw die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden. Dat vond ze te zwaar en ging in beroep, maar het hof heeft de taakstraf vervangen door 3 maanden cel. Het rijbewijs blijft wel 3 jaar ingetrokken. De vrouw was beginnend bestuurder, reed veel te hard, had te veel gedronken en zat op haar telefoon onder het rijden. En Ridderkerk gaat meerdere bronzen beelden weghalen van straat. Het moet voorkomen dat er nog meer wordt gestolen. Deze week werd een bronzen beeld gestolen bij een begraafplaats. Er zijn ook meerdere pogingen tot diefstal gedaan, zoals bij een bronzen zonnewijzer in een tuin en een bronzen beeld op de sportlaan in Ridderkerk. Een van de beelden die tijdelijk verdwijnt werd al eens eerder gestolen. Dat is het meisje met de spaarpot. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio. Daarbij is ook kans op onweer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er weer buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan er meerdere files op de A2, maar je bent het langst onderweg op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoogvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. Van de A12 Arnhem richting Den Haag, je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht in de file. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation... Met

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4.
1: Mario. Paait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer, vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.